0: 1000 eur aan balken. Ik zie ik zijn hem gelukkig morgen de drie rene er der voor freshen. Als is als maljaal klee i jazzy. Als je gewoon niet ik dol onjaard geneert. Dubber zie ik helft en haar is aan vleen zo er aan haar aan zo satisfy.
1: Oh, you treat me right, boy, satisfy.
0: Als ze niet meer naar Karu Willoen Dini, ik wil aan het jazzy er Instagram is. Mahoo Jazzy. Lum suggest Spencer on show August for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.
2: 98 FM.